Echt een gozer blijf ik dat flow. Oeh, SRL heeft alle show. Yeah, Juve niet budget, ik hallo. Juve niet budget, ik go. M'n goed film, nee, dat bergen, like kids. Juve, alles in die wist snow. Nou, niet zo goed, maar like, gabby, just